0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal, die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaak vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me...

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

headset. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal, die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Alleen probleem in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Sallentwente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file en vanaf Breda Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooijer van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. De voormalig trainer van PSV en Antwerp heeft een akkoord bereikt met de Belgische Voetbalbond over een contract tot en met het EK van 2028. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel is de opvolger van Rudy Garcia. De Belgische Bond verlengde het aflopende contract van Garcia niet na de uitschakeling op het WK. En daarna werd er snel gehandeld. Van Bommel viel in de smaak door zijn tactisch inzicht en de manier waarop hij leiding geeft aan een groep. En dat waren precies de vlakken waarop zijn voorganger juist kritiek kreeg. Er is ook een nadeel, want Van Bommel spreekt nog geen Frans. Hij heeft wel direct aangegeven dat hij die taal wil gaan leren. En dat lijkt haalbaar, aangezien hij over een talenknobbel beschikt en de Duitse, Engelse, Italiaanse en Spaanse taal al beheerst. Nou, die taalkloof vormt verder geen obstakel. Garcia sprak namelijk geen Nederlands en dat leverde destijds in de praktijk ook geen problemen op. Voor Van Bommel betekent de aanstelling een definitief terugkeer in het Belgisch voetbal. Sinds zijn vertrek uit Antwerpen in 2024 zat hij zonder club en nu krijgt hij dus de taak om de Rode Duivels klaar te stomen richting het toernooi van 2028 en eventueel dus op dat toernooi te vlammen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, nog steeds file voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en een kwartier oponthoud door werkzaamheden. En daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Dan heb je de meeste vertraging nu op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 8 kilometer door slecht wegdek. Ook hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 25 minuten extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaterpolder. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn Noord een half uur extra nodig. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij ziet mee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en

0: Dienblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de achtste finale van de World Matchplay na een zenuwslopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. De partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor Van Gerwen. Dit is Ronald van der Gier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En Van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige legs gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukt hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar Van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor Van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Evertingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn, ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechte rijstrook daar dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix.

0: in het kort.
1: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. En met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden, want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De slechte start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staan een kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht voor de Moerdijkbrug. Er staat 9 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Ook vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Dit komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Ook hier een file. 4 kilometer met een half uur vertraging. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: got me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Dance hits.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 3 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 Breda Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is mee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud vallen er een aantal op. Om te beginnen aan A16 bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek een slechte toestand. Dus daar gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Er gebeurde net voor knooppunt de Hocht. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick? We'll be right back.

0: 1-0 slopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. Partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor Van Gerwen. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En Van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige leks gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukt hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar Van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor Van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. De eerste linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek en hierdoor kreeg van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Sun is up.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal en op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Boekdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22 Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook dicht, vertraging

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: radio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn de wegen weer, of zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto of een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechte rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gaat in het asfalt. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die er stonden nemen nu af. Maar op een paar plekken nog flink wat vertraging. Zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur op onthoud. En daar ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting bij knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten op onthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Dus de rechterreis ook afgesloten.

0: you. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hier mee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de achtste finale van de World Matchplay na een zenuwslopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. De partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor van Gerwen. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige legs gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukte hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 1 uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.